Simon, wat doen ze aan weer door qua van de boos? Hij kost de droog. Nou, wat ze wel voor.